zowel bij de hindoes als bij de boeddhisten. En het is een instrument voor meditatie en gebed. Maar het is ook een instrument met de helende tonen. Dit instrument is gebaseerd op 432 hertz op de A-toon. Terwijl de westerse tonatie zou 440 hertz zijn. En het is maar een klein verschil, maar dat is wel het verschil tussen een helende toon en een gewone westerse toon. Ik begin met de meditatietonen D. D en G. En van lieverlee voeg ik wat klanken toe.

en constante morfe. En mijn vandaag is morgen geworden. Ik woon in een fantasiewereld. Hetzelfde wereld zoals de open calls die heb ik aangevraagd. Ik woon in de tijd die heb ik niet. Ik woon in de e-mails die ga ik sturen. Ik woon in de muziek die ga ik schrijven. Ik woon in een droom waar ik speel en jullie klappen, zoals. So

0: Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons. Twee weken geleden kwam door technische problemen in de studio mijn uitzending te vervallen. Dus wat je vanavond gaat horen was eigenlijk gepland om twee weken geleden te laten horen. Maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Applaus hoor ik nog op de achtergrond. Dat is mooi. Het is namelijk zo dat ik zeg maar bezig ben met een reeks van uitzendingen met betrekking tot.
1: I'm already done. I realize I forgot to say the song I sang is not mine. It's from Cecilia Toth. She's a Venezuelan singer and songwriter, really really good. It's a traditional Venezuelan song called Cantos de Ordeño. So yeah, that was it. Thank you.
0: Ik heb blijkbaar een beetje voor mijn beurt gepraat. Excuses daarvoor. Maar om het verhaal te vervolgen. Dus ik ben bezig met een reeks van uitzendingen die de nummers volgen van LP's. Dus ik begon bij nummer 1 van een LP en dan alleen maar nummer 1's draaien. En onwel was ik opgeschoten naar nummer 9. Die uitzending was dus twee weken geleden gepland. Maar die ging helaas niet door. Nu is het zo dat ik even begin met een ander dingetje. En dat vernam ik een week of 3 geleden. Namelijk het feit dat Michael Jonkers op 20 april is overleden. Michael Jonkers, zullen de meesten denken, never heard of. En dat klopt ook wel en dat is echt heel jammer. Want hij heeft in 1968 met zijn Michael Jonkers band de geweldige plaat Micro Miniature Love opgenomen. Een plaat die zeg maar in beperkte kring wel zeg maar bekend is geworden, maar eigenlijk veel te onbekend is gebleven. Zoals gezegd, hij nam die plaat op in 1968, had toen een contract bij het grote platenlabel Sire, maar die hadden zoiets, of Sire, zoals dat eigenlijk heet, maar die dachten van nou, dat gaan we echt niet uitbrengen, dus die weigerden de plaat. Michael was niet van plan om daar ook maar enigszins iets aan te veranderen. En heeft uiteindelijk het voor elkaar gekregen dat het platenlabel De Stijl het heeft uitgebracht. Ook in 1968. Michael is 78 jaar oud geworden. En dit is denk ik toch wel echt zijn ultieme plaat gebleven. Hij heeft nog heel veel andere platen opgenomen. Maar die hebben toch denk ik niet hetzelfde niveau gehaald. De Michael Jonkers Band dus, van zijn cd Micro Miniature Love, ga je horen, Boy in the Sandbox.

Uit 1968 dus, dit Boy in the Sandbox van de Michael Jonkers Band. Ga naar die plaat op zoek. Ja, ik denk, hij is meerdere keer heruitgebracht, onder andere op Sub Pop label. En het zou wel eens tijd worden, mede naar, wellicht naar aanleiding van dit overlijden, om opnieuw uit te brengen, want het is echt een dijk van een plaat. We gaan naar Brazilië met Lenin Napressau. Hij komt uit Recife.

Ruad up. Ruad al Passagem van de titeloze cd van Lenin na Pressau. David Coulter is een Britse multi-instrumentalist die vooral bekend is geworden door zijn fabuleuze werk op de zingende zaag. Van zijn cd Intervention ga je het nummer horen Darkness Side Trail.

De Kane van Death Grips. Een band die zeg maar in Worm zou komen spelen heel vroeg in hun carrière, maar het elke keer af liet weten en uiteindelijk daar nooit hebben gespeeld. Ondanks dat ze meerdere keren geboekt zijn. Het ging al een beetje te goed met ze, leek het wel. In 1976 zijn ze opgericht. Ze maken een volstrekt originele, niet te klassificeerde muziek die ergens zwerft tussen jazz, elektronische muziek en modern gecomponeerd. Waar heb ik het over? Over de band Une Drôme Musicale Instantée.

Ja, dat is het volgende nummer alweer. French Resistance van Un Drame Musical Instantan. Uit Frankrijk vanzelfsprekend. Van Frankrijk gaan we terug naar waar wij vandaan komen. En dat is Rotterdam. Daar heb ik Neighbors Burning Neighbors op de draaitafel liggen. Cheer Me Up.

Cheer Me Up, afkomstig van wat waarschijnlijk de enige LP zal blijven van Neighbors Burning Neighbors, de band van Alicia Breton Ferrer. Helaas, live was dit echt een fabeltastische band. Misschien zullen ze af en toe nog eens een keer een verrassingsoptredentje doen. We mogen het hopen. Drie LP's maakte Markland Starkey onder de naam Sleeping States op het Bella Union label. Dit is van zijn laatst verschenen LP uit 2009 in The Gardens of the North. The Cartographer.

Sleeping States, The Cartographer. We gaan naar Afrika en wel naar Somalië. En daar in Somalië, volgens mij de hoofdstad van Somalië is Mogadishu. En daar komt de Iftin Band vandaan. Zij hebben zeg maar op het waanzinnige label Ostinato. Een label wat niet heel veel uitbrengt, maar wat ze uitbrengen is echt heel bijzonder. Omdat het eigenlijk muziek is waar je, ik althans, niet van zou weten hoe ik het op een andere manier te pakken zou kunnen krijgen. En dat is met deze band ook het geval. Uit Mogadishu dus, de Al Uruba Sessions. Een dubbel LP op, en een enkele CD, als je het liever op CD hebt. En van hun ga je horen Ara Le Abare.

De Engelse vertaling van dit nummer is Let Me Be Cursed, de Iftin Band uit Somalië, dus Mogadishu. En we gaan van Somalië naar Japan, naar de DJ Tomoyuki Tanaka. En zijn artiestennaam luidt Fantastic Plastic Machine.

0: a good idea. $1 million. Yes. Very good.
1: Mr. Salesman van Fantastic Plastic Machine, afkomstig van de verzamel-LP Fish Smell Like Cat. Hint is een Franse noise avant-garde ambient band opgericht door Hervé Thomas. En dat is echt een faal. En samen met Arnaud Fournier. Ze komen uit Angers en ze hebben een fantastische dubbel-LP gemaakt. 100% White Puzzle. Titelnummer is wat mij betreft sowieso een klassieker, maar dit mag er ook zeker zijn. My Favorite Dream.

Met hint uit Frankrijk ben ik bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van Plons, die geheel in het teken stond van nummers 9 van verschillende LP's. Ik begon in de jaren 60 en ik ga ook met de jaren 60 eindigen. Ik wil jullie danken voor het luisteren en ik hoop jullie over 2 weken weer aan te treffen. En dan wordt het nummertjes 10 van verschillende platen en cd's. Ik eindig met de band Beautiful Days van de LP Acid Dreams. Een fantastische verzamel-LP met wat ruige muziek uit de jaren 60. City Jungle, tot over 2 weken.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Patapoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met dingen, spullen, zaken, maar ook het niets. 0,0 en 0, shit. Allemaal samen hier, maar niet heus hoor, er is wel muziek natuurlijk. Muziek bij Patapoe Action. Action. Brazilië, 1969. Os Mutantes. Nau Vap Se Perder Por Aí. Single versie.

0: Dat was Genocide Association weer eens. Organized Disorder. Oktober 1983 kwam die cassette uit met hun 105 tracks. Voor iedereen die dit nog niet weet, nog niet meteen herkende. Dit is een herbeleving van een uitzending uit juli 2016. Van het programma Action. Ik doe het gewoon nog een keer. Daarvoor Nova Se Perder Por Ahí. Van een single, dus een mono versie, maar volgens mij is die LP versie ook gewoon hetzelfde, ook mono. Os Mutantes uit Brazilië van hun tweede LP, dus maar dan dus de single van de single. Toch weer misschien net iets anders. Zojuist dus Genocide Association weer uit die experimentele cassettetape, punk, crossover, schreeuwband. Met zo kort mogelijke liedjes. Deze keer 22 seconden. Organized Disorder. Goed, dan gaan we nu ook nog steeds terug naar 2016. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel kwamen toen namelijk met hun legendarische plaat Testosteronbommen. 1 juli 2016 uitgekomen. En ogenblikkelijk uitgezonden in Patapoe Action. Hier komt hij weer. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel. 1 juli 2016, Testosteronbommen. Oh, alleen zie ik dat Organized Disorder, oktober 83 van Genocide Association. Ja, die duurde dus maar 22 seconden, dus dan komt hij eerst nog een keer. Organized Disorder!
1: Dinero gaan we gewoon uit de papa, waggie scoten, waggie trekken gewoon. Ze hebben die man gepakt, isabi toch? We gaan die man free hem, isabi toch? Free dinero, isabi toch? Kom eruit, dinero, kom los, kom wandel, kom wandel gewoon. Kom wandel gewoon.
2: Wij importeren een cultuur. Wij importeren een massa van testosteronbommen. Ik heb het al een keer genoemd. Nou, de werkelijkheid van Nederlanders, van

festival. Ik hou het functioneel zwart, noem me nigger die blacks. Waar de fuck zouden jullie zijn als fris in die rap? Ik ben die nigger die map, passie je kinderen map. Met mijn blikken die black vet, de pik in je techna. Ladidadi, kill Luminati. Il Muliani, wil je Bunani? Veel doen me na hier, niemand slaagt. Ik zeg ze kill, proef mijn latti. Pimo smaak, motherfuckers sukkels

0: weg, ja. Ik smeek je, kom hier. Ik knik je, je kakker, kof in het jou.
1: Dat is de stroom.
2: Hier, Jozef, kom maar. Jozef, kom
3: maar. Nog één woord op de pokkel en ik flip hem uit. Ik wil niks horen, behalve slikgeluid. Bitch, niggas willen vaak net iets te lang, waardoor mijn hart uitschiet. Hoppachichi, man. Ik ga Jason Statham, ga daar. Wakkel op de eerste druppel, raak de emmer en de tent is op z'n kop.

Circus us, have fun, so testosterone, bomb, brands, frisco, mocromaniac, pitch bells, on holo killer. Kemal Geert Wilders, mijn vader, talla. Ewa, ik pleeg aanslag op de kutje van je moeder, want ik weet ze wil.

You See What I Mean heette dit. Engler, maar dan UC, twee letters. Hoehoe. En dan A Want I Mean. You See A Want I Mean. Huh? Nou ja, Engler is een Fransman. Of ja, dus misschien is het daarom dat hij geen Engels kan. Of het is gewoon een grote woordspeling. Die ik niet helemaal vat. You See What I Mean. 1996 van Engler. Is dat nu zojuist? En daarvoor testosteronbommen dus. 1 juli 2016. Brass featuring Mod Cro-Maniac, Fresco, Pietje Bel. En Killer Camel. Met weer een mooie stukken Wilders erin. En nog de herhaling daarvoor zat dus de herhaling nog van Genocide Association. Organized Disorder. Van hun 105-track cassette. Oktober 83. Ik zal het nog één keer uitleggen. Dus met de cassette pauzeknopje gebruikten ze de instrumenten van punktapejes. En als er werd gezongen, dat haalden ze allemaal weg. En de brokjes die ze overhielden, daar brulden ze zelf iets overheen. Wat ook natuurlijk moest gaan over in punktermen. Dit was, zoals je hoorde, dat was Taste2O, geloof ik, van Tervet Cadet. In dit geval, maar dat is dus heel weinig muziek. Dus dat was ook maar een heel kort nummer. Maar goed, de gerecyclede versie van de instrumenten van Taste2O van Tervet Cadet uit Finland. Maar dan door uit Engeland, Genocide Association. Daar begon dat kleine blokje mee. Vlug door, met muziek waar fusgitaar in zit, vermoed ik. In ieder geval dat toen in de 2016 was het goed, maar het zit niet in het begin in ieder geval. Oktober 1966, het nummer You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Kwamen die ook nog ergens vandaan? Vaak schrijf ik dan op waar ze vandaan kwamen. Nee, heb ik niet opgeschreven. Zoek het even op. Het is waarschijnlijk Amerikaans. Of het is... nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Maar dit, nou ja, hoe dan ook. Donnybrooks, You're Gonna Cry. Oktober 1966 met fusgitaar, Patpoe Action.

Place Called Africa, Junior Biles. Het is wel een van de meest afgezaagde die we de laatste tijd hebben gehad. Overduidelijk Lee Scratch Perry. 2 jaar voordat Black Ark Studio echt bestond. Maar een samenwerking waar deze twee ongelooflijk uitblonken. De B-kant van het singeltje. Dit is 1971. Dus de achterkant African Version. Ook 71 natuurlijk, The Upsetters. Dat zat ertussen. Een beetje dubachtig. Maar nog heel vroeg. En dat echte echo-werk en galm dingen viel allemaal nog mee. En daarvoor Chapter 3 of Africa, 1972. Winston Prince is beter bekend als later Dr. Alimentado. 1972 dit, Chapter 3 of Africa. Allemaal dus heel lang geleden. Ook heel vroeg in de carrière van Alimentado bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Dus dat. En daarvoor Pussy Riot. Osvobody Brusciatku. 2012. Pussy Riot. Deliver Pavement zou dat dan. Onbegrijpelijk. Nou ja, dat heb ik ook allemaal al gezegd. Dat knip ik allemaal weg. Dit hoor je nu niet. We gaan verder met punkmuziek. Hoe klinkt dat eigenlijk? Maar het kan ook zijn dat ik dat bedoeld had dus toen dat dit dan de experimentele pop zou zijn. Van rond 1980. Dat dit is 82. Maar wat je wil hoor. Dus de Damned, het geldt gewoon echt als punkmuziek. Dit is van Demos met Captain Sensible op vocals. Dus ja. Gun Fury van de Damned. Een demo met Sensible op vocals. 1982, Padpo Action.

Ennio Morricone. Money Orgy. Money Orgy heette dat nummer uit de film Danger Diabolic. Een vreselijke film, maar stijl ding. Rare geweldfilm met ondergrondse hoofdkwartieren en dergelijke. 1968, Danger Diabolic, was de film Ennio Morricone en Money Orgy heette dat nummer. Daarvoor Stratofortress Global Jet Bomber Goes into Service, 1955 van Universal International News. Dat is de B-52, toch? Het Stratofortress. 1955, nee, die is trouwens al in de Tweede Wereldoorlog bedacht, of zoiets. Nou ja, in ieder geval, dit ging dus inderdaad Global Jet Bomber. Dus daar kan je die bom overal op de wereld mee afleveren. Dat was de bedoeling van dat enorme grote vliegtuig dat vandaag de dag nog steeds wordt ingezet. Wordt gebruikt voor de moord, die oorlog wordt genoemd. Damned zat ervoor. Gun Fury. Dus het is ook zeg maar, een soort thema. Money Orgy, Stratofortress, Gun Fury. Met Captain Sensible, die zingt in 1982. Dan nu, vlug naar Peru. Je voelt je goed. Je bent mooi en intelligent. En je luistert naar Patapou Action. Een liedje van Yarita Lisette. Yanariko heet ze tegenwoordig weer nog achter. Dat is de echte achternaam. Yarita Lisette Yanariko. Que fue de nuestro amor? 2013. Que fue de nuestro amor? Yarita Lisette. Patapou Action.